jurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een ertendief. Asfallontjes specimen, direct onder macht, ons Annie

0: sweet papa, long weekend, papa, long weekend, Rome, Zambieken en Michiel zijn familiewerk.
1: Welkom bij Radio Camille,
2: de carnavalsradio, met Oysters DNA.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

0: Jezus, Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
2: A volonté.
3: Radio Kamil.
4: De lesten toat was dat het oslag. Met carnavalisten door de vandag. Verschouden ik hier op gemintje rood.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ajo, en een ander soepgroen, dat zorgt ooit voor weer volle gaas te geven. Hey.

0: Radio Camus, santé mijn beacon.
1: Santé mijn beacon, na nooit ervan verschieten.
2: Radio Camus, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
5: Radio Verdicht!

0: Alleen jongens en maskers.
1: Zeven.
0: Allemaal van binnen tot van achter.
1: Zes.
0: Waar goed.

0: Radio Kamil, Oysters, Verhoed.
1: Radio voor de echte Ajoenen.
2: Goedenavond, koppings. Gaan we waar iets gaan drinken?
3: Ah, Ize, de Timo. Ja, voor mij mag dat iets goed straf zijn.
2: Jomo, voor mij mag dat...

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

hoor dat ze van Heerwagentol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mou komen onder een riche of krakiel. Als er op ons komt.

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat, bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

de doubt, ik was van goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ik de heer, als zo ben ik geboren.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kameel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Olsch carnaval is.
2: Olsch is verrood.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Hela mannetjes. Kijk nou kunnen mooi. Kan hier in het doekje. Ik kon

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te voort.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gewoon nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

collecting. 50 man van de stemmen. Geef jij voor goed als ik ze met 2 kilo stemmen. Het zijn er bang 4 kilo stemmen. Hoe zitten die stemmen? Hoe zitten ze?

0: de gaat. Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Adres. Gezedier op het juiste adres. In de stad Ulst, de stad Ulst, mooi stad Ulst. Als gids wil ik proberen de mensen te trakteren op het chique van mijn Ulsterse stijl. En ik doe dat geren, moet je weten, want ik droog mijn Ulst diep in mijn hart. Hier ben ik geboren, mijn stad blijft mij ontroeren. Ik mag vertellen hoe schoon dat hier wel is. Ik zal tot mijn laatste snik gaan werken. Ik zal mij nooit verdrieten om de mens zing te genieten.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Camille.
1: 24 uren per dag, ambiance in het kot.

0: Radio Kamme.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Ons neers brood.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volante.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kameel.
5: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
6: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een ferne marouille naar mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
5: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
6: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
5: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
6: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
5: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
6: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol mulchneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
5: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
6: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droeers.
5: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
6: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
5: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
6: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
5: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dan nee, toch geen manieren. En dan klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Ze ziet eruit toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Camille app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.
2: Fiesol, ter oude posten.
3: Voor al haar feesten en evenementen.
2: Fiesol, ter oude posten.
3: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
2: Eén adres, Fiesol, ter oude posten.
3: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
2: Bel je rap naar 053 83 99 18.
3: Fiesol, ter oude posten.
2: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

der dicke Boik ist nageldoof. Ben nimmer dik, der doe in het ozenpik. Gelijk als vroeger en me gestrakt op den. Maar de

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dag.

als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en door in een grote strik, zij enig, maar uniek.

dames, roepen we, waar doen we? Want als voel je het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig 4-5 dagen lang, als het is enig in gans ons land. Wat is dat die plezant?

0: Steven, vorrei guarda a posto in moglie?
1: Ah, dat is simpel hè. Ga sms gewoon XXL 0327 en draai Swiss lever dat is.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Nee, zwijten waarom. Dranken Piqueur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Piqueur. Hij donderde verschillende biersoorten. Ja.

0: 39 in Oost. Oostsnees en carnavalisten weten het allemaal.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

geëerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

mijn jongen. Het is omdat je zo schoen vrouwt. Volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnaval muziek.
0: Volante.

0: Radio Kamil, dat is wat ik wil.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de spijt, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij de

autonoom en listeroa, snort die eeuwig heimel paradoa, zal ik voorzien te beter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba.

0: Je bent zot als je iets anders opzet.
1: Doe gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ik heb wat ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
0: In toasters.

Velodrom. Tinnen is een konker en zien wel Jimeleer. De Niemer werd een ouder en ging er werd dat heer.

0: Cactin, komt daar zeggen, hè?
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allez, voortelijk, hè?
1: En verdrom.
2: Toysterse vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Jim bel Jimeleer.
2: Toysterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch één

0: een rollen touwet, zoals het vroeger een rollen touwet tegen. Hè. Dus je ziet het ooitjes veranderd, doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en zie hem wel zie me leer. De niemer werd een akker en ginger werd ageer.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen haar heren tijdens de droog zo te dagen.
8: Motoken, heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief, Briestrood 26 in Ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwaadspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Carnaval.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ze geren zelf een radio begin, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-ondacht voor evenement. Radio Studio komt er nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Olst en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

ze vooral al omgekeerd. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamilab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
2: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
3: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
2: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
3: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
2: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
3: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
2: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamilab.

0: de kaart. Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

0: Kings.
1: Radio Kamil, wij zijn van ooit.
2: Wij zijn van ooit. Verkleed om te voist.
3: Radio Kamil, ooit neers, voor ooit.
4: Radio voor de echte Ajoenen.

0: zijn er niet koud ver.
1: En ten was achter.
2: Een reclameken op Radio Kamil.
3: Gesproken of gezongen.
4: Bijna.
5: 0475 269 141.
6: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
2: Radio Kamil.
7: Radio Verdichte. Ajo.
8: Deze is Radio Kamil.
9: Oesnee zwijten waarom. Dranken Pikuit, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit, hij donderde verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: Meneers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogste is, is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.
3: ...1958... het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel. Een jaar dat ik nooit meer zal vergeten. Want in 1958 ben ik verkozen geweest als prins carnaval van mijn stad. Onzienig Olst, zonder jury, zonder showgedeeltje. Doe het gewoon verkozen van Dolsteneers, die mij diep in haar groot carnaval hartsloeten. Waar is de tijd naartoe? Het is 38 jaar geleden dat ik als prins verkozen ben. Ja, mensje lief, zie mij hier staan met mijn versloenskostuum genoeg van Olst, een prins

stad naar ben, dan moet je naar Ierstechnieke zijn. Van Tolsters carnaval naar is de keining mij gezien. Nu echt naar jou en diep in mijn hart, ik zie mij nog stoppen.

0: Waar mijn stad naar ben, dan moet je naar Ierstechnieke zijn. Want Dolsters carnaval, na is de keining meegezijn. Een echt na jongen diep in mijn hart, ik zie mij nog stond door op de markt. Ik wou een prinsje naar haar hart.
1: Waar is de tijd naartoe, dat harmonie van de garde, meer kantiniers, de carnaval openden van onze stad. En ik, helemaal uitgedest, in mijn splinternief kostuum, door achteruit in een opene kus van Mong en Piest Roeper. Getrokken daar twee witte peren, wovend naar al die Olstense mensen, die vol bewondering naar haar nieuwe prins kwamen zien. Mee onderden, want dan gingen ze nog niet op congé, bij sterren.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Excuseer meneer, weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.
3: Ach, mijn heust, mijn schoenstad, wo dat ik mijn hart verloor. Om te schieten moet ik eert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in heust, in ons stad, kan je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nooit gewoon, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geef ieder weer moed,

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Oishnees brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Aan vol aan tijd.
4: Meisje lief, wat blieft. Wat gommen nog beleven. Dozenleer zijn dat panden, zit weg. Jankske zijn al alle gozer.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is onderstolig. Per slot van rekening is ons toch maar klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al, zie je er

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Salomon Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die naal straks, die gaat in geld beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei geposte tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de rooien. Maar we je gooien

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plus voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droge dagen.
4: Wil je na een keer niet wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Daar pijzen wij aan mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
2: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oost en eerst alweer.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
4: Radio Verdichte Ajoen!
5: Deze is Radio Kamil.
6: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Het is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
7: Graag, goed jong. Moet ik naar een ferne maroon om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
7: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaaltoes.
6: Idiot. Dat kan ons rap in een geschel.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jandenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
6: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
8: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
9: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
8: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
9: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
8: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
9: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
8: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkort, hè. Dat is evident.

0: Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
2: Oorsnees brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
5: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en verder boy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestroot 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
5: Radio Verdichte Ajoen!
6: Deze is Radio Kamil.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Na kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
9: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
8: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
9: Hoe ik kom af te holen? Bij 053 75 65 06.
8: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
9: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
8: El late sto Zorba.

0: Oosteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosteer is, is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
2: Dat is ik hier, de Frankie.
3: Oh, de Frankie!
2: Zeg maar, dan ga die zonnetje moeten opgeschiet worden. Ik heb goed dat Oden een specialist is, dat geeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeker?
3: Opzien! Zeg Frankie, vind je schieten toch juist normaal, zeker? Als het te waken is, hier, om afvroegen.
2: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blaai.
3: Hé, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieten bij haar, hè? Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieten bij haar, hè?
2: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt haar flankjes aan haar riet, hè?
3: Ja, of wat, Tommo. Wat de Frankie nou al zei, was altijd.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nacht er noem.
1: Oisneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
5: Wil je na een keer iets wat weten? Nou kloak ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles. En zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordienen in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik hier natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
6: Viesol, ter oude posten.
7: Voor al artiesten en evenementen.
6: Viesol, ter oude posten.
7: Voor al recepties, communefiesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
6: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
7: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
6: Belg rap naar 053 83 99 18.
7: Viesol, ter oude posten.
6: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Un gir, mort toch stonk hier met plezier.
1: Ne mange meer.
0: Alles verliezen is u fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Ne mange meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
1: Ne mange meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

Ik ga kies nog mijn kleren. Ik heb mijn stoetkosten nog om. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Ze geren zelf een radio beginnen. Hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de gerust

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Olst en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveldje nummer 15A in Olst. Belg 053-77-89-56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: samen.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Camille, wij staan een goeie nacht ernoem.
0: Onsneers, brood.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Ulsters Vrouwen.
1: Met Ulsters DNA.
2: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Laat van mijn flos of ik slom met mijn sakos.
4: Allee, hoor.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje Kloosteren. Go naar onze website radio

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
3: Graalig goed, jong. Moet ik na een verne Marouin op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
2: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
3: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
2: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
3: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaaltoes.
2: Idioot. Dat kan ons rap hier nog schelden.
3: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol met ulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
2: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koek om palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
3: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
2: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
3: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
2: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
3: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
2: Allee, verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons fel van colère werd zelden was. En ja,

laat me nooit meer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd. Want een droom van vandaag zet de maren al kwijt.

0: Maar pickles niet.
1: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Dat is niet vet, hè.
1: Maar ja, wel. Dat is een
2: douche, Frans.
3: Dat is een douche, Frans. Dat is een douche, Frans.

0: Ben misschien. Een fla van de Orille.
1: Pas op. Nick, wat is mooi, pintje? Hé, Marson. Wat is mooi, bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majoret, maar chance.

0: nee, zijn we geleerd?
1: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestjesot van Oost.
2: Oost.

0: Radio Camille, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantijn.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Is weten waarom. Dranken Pikuit. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit. Hij donderde verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: En je het veren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik ga zien.
3: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne Marouin op mijn werk? Ik zit dicht bij Oost, bij Jan de Nul.
2: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
3: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
2: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
3: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald Oost.
2: Ideaal, dat kan ons rap in gaan schelden.
3: Jong, of in onze wagen gaan werken, want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees en een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
2: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
3: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
2: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
3: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
2: Ah, zo, dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
3: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
2: Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
4: Heb jij een ideeke voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verana website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Was hij de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.bij. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen. Fiesol, ter oude posten.
5: Voor al haar feesten en evenementen.
4: Fiesol, ter oude posten.
5: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
4: Eén adres, Fiesol, ter oude posten.
5: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
4: Belg rap naar 053 83 99 18.
5: Fiesol, ter oude posten.
4: Word dan een kalant nog content naar buiten gooit.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Onsneers vrood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na God ervan verschieten.
2: Radio Camus, Oysneers Verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Echt gebeit in ons chique strijk, bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel schelken.

ons Annie. In een smal taierken, een blommekes motief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfallontjes specimen, direct onder macht, ons Annie.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamil, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, jammer.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers verhoed.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante.

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Kalimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
7: Oei, kom af, tolen. Beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El latte sto Zorba. Jama

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio

mensen weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

0: En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamer.
1: Excuseer meneer, met je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: na, jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

psa sa verzerí, de voetbalisten, de voetbalisten. En van je opsa sa verzerí, de voetbalisten van Tai.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geren bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar geren tijdens de droge zotte dagen.
4: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind de bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
3: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al artiesten en evenementen.
3: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al recepties, communefiesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
3: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
5: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
3: Belt je rap naar 053-83-99-18.
5: Viesol, ter oude posten.
3: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moesh of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboe. Maar hoe ik verhaal als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op, hè. Dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd. Pas op, waar is

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Parijs is het verhaal over het leven van een man. Oer van Smares vroeg tot zo versloot.
1: Mooi goesting zal het zijn.
0: Wat?
1: Dat mooi.

Op mijn tournee, door winden vreet mijn schim. Ik heb in haar brievenbus al menig post gestoken. Een droombeeld van een vrouw, maar op een zekere dag. In talve van de Seine, ooit Fifi mij geroeken, dat biest vol jaloezie. Weet van

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klooster. Ga naar onze website radio.

0: Android of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamilab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Gooi mee met Radio Kamel. We gaan er los een deel.
1: Hela mannetjes. Kijk, nu kunnen we mooi. Gang hier in het toekske. Ik ga

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een fijne nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jooik, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
3: Idioot. Dat kan ons rap hier nog schel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchneers. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droeers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jandenul.com. Je kind toch direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makke.
5: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kameel.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie avond.
3: Olsneers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kameel. Via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: A volantij.
5: Het leven van een vol Janet kan echt zijn.

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte!

Na begin ontstaat de couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben gelaan en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droog.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Un vol jamais. Et son son tête. Nardoulouk fouche. De neerste get.
1: Vol werken.
2: Ik heb een nul op.
3: Dat is dit, man.
4: Hey, stop nou.
1: Ik ga het onderwerpen. Is dat dan?
3: Hij raakt me draaien.
1: Pivakken. Zonder helm.
5: Met onze app komt er oneindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje Kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beloosteren bij Atto.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: Steven, vorrei guardare a posto in moglie?
1: Ah, dat is simpel hè. Ga ze met gewoon XXL naar 3027 en draai Swiss lever tattoos.

0: Lunchnieuws Vrouwen.
1: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Klammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Kamil, gek maar naar het gestoelen.
1: Olst, gek maar naar het gestoelen. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

als al dat ooit er en is hem op precies tot leven komt. Dat is naar eigen, om de stad, mooi, Oosterse steen.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boven in mijn oes. Want ze zoals het tietje, zoals de hele kleine moois. En op doe geen vissen zijn ze graal kan beteerd. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar aan van op de tafels op de stoelen. Ooit sta je en geeft mijn hart gestoord.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Camille, jet mij naar het gestoel.
1: Olst, jet mij naar het gestoel. Olst, orgel toch niks boven.
2: Radio Camille,
3: Olst neers, verrooid.
2: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje reklooisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit. Verkleed om te voort.
2: Radio Kameel, ooit neers, voor ooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

dansen, springen, lachen, zingen, wagen, smaken, wraken, zagen, glozen, schinken, pintjes drinken, geldje vragen, kleren maken, kopjes schminken, oeisjes pinken, blijven hangen, zot uit tangen, wergo vieren, Jeanette bedriegen, ja, wat wil je nog meer? Dansen, springen, lachen, zingen, wagen, smaken, wraken, zagen, glozen, schinken, pintjes drinken, geldje vragen, kleren maken, kopjes schminken, oeisjes pinken, blijven hangen, zot uit tangen, wergo vieren, Jeanette.